vertraut, zal hij alles doen. Zij is die mooiste lily, zal hem nooit verlaten, die pas daarop. Met die hand van de boer. Ja, pas daarop. Met die hand van de boer. Ja, pas daarop. Met die hand van de boer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

leer die mense van die stad juig. Blydskap is ook verweer, nog een stad word leeg geplunder. Beelde plat gestoot, geweervuur klink so werklik. Kameraman se laaste

be scarpened when you see a gold man. Maak vrede met die leven, my oorlog is voorbij. Luister FM.

0: Zijn naam Diana is was haar song die voor jou vandaag appel. Ze heeft ons Diana Brennan Piper de Moeg Dawn. Katie Beiser. Katie B. Met X's and Y's. Hier heb je lekker lijsterstatie. Ja, dat is weird. Ik weet niet meer. Ja, ik weet niet meer. Ik weet niet eens bij mensen wat vreemd is. Denzel, versta je?
1: Denzel.
0: Ja.
1: Maar dus, ons allemaal weet Denzel, ze zijn onverkeerd.
0: Ja, hij is zijn onverkeerd. Ja, mm-hmm. William Dafoe.
1: Hij zei het ook verkeerd.
0: Ja, hij zei het ook verkeerd, ja.
1: Maar dan, ik heb een dametje hier gehad wat een prachtige afloik om te doen het voor ons en voor die span bij Feel on Wheels. Bye, dankie Tani Iris voor het. En toen herinner sy my, sy het vir my een vraag deurgestuur wat ek jou moet vraag.
0: Op die lucht.
1: Op die lucht.
0: Wow, okay.
1: So, die vraag is, in wat ek keut daar in Likie, sing hy oor twee verskillende meisies? En is nie meisie nie. Dit was my antwoord.
0: Is dit een nieuwe Likie?
1: Nee.
0: Sing hy oor twee verskillende gooses?
1: Hy sing een liefdesliekie, maar ergens in die liekie kom jy achter, hy sing vir twee verskillende meisies.
0: Ek weet nie. Ja. Ek moet gaan luister.
1: So, ons kyk of enige van die luisteraars weet. Ek kan het vir ons deurstuur. En wat is een liekie van Kurt daarin sing hy oor twee verskillende meisies, behalwe meisie?
0: Het is soos loslabbe, wat die sing oor sy ma en sy meisie kan erbij werken. Dit is een liefdesliekie vir twee verskillende vrouwmense.
1: Ja.
0: Wow, Kurt.
1: Maar as jy nie geweet het, dan gaan jy nie weet nie.
0: Wel, ek weet die, so nou weet ek die. Jy weet, en is hartseer.
1: Ek weet, er gebeur.
0: This is horrible,
1: en ek gebeur sê, hoekom ook? Ek sien...
0: Nou weet ek die. Jy weet, en is hartseer.
1: Ek weet, er gebeur.
0: This is horrible,
1: en ek gebeur sê, hoekom ook?

0: Als die brandewijn blaf, blaf, blaf, meneer Justin Serrao. Hij zal nooit zeggen, man, is Engels met die mooie muziek wat hij brengt. Nee, maar ja, zoals hij zei, zijn ma is Afrikaans. So hij mag het wel net deurbrengen. Absoluut fenomenaal. Jullie kunnen een beetje gaan volgen op sociale media. En gaan streamen die song Brandewijn Blaf, Justin Serrao. Dus 34 minuten net na die tijd van 8. 26 minuten net voor die tijd van 9. Amper tijd om te groet. Lisa heeft nou gegaan afspraak gehad. So sy sê vir julle alles wat mooi is. En natuurlijk vang haar vanavond op Klein Saterdag. Boekklap, wijn hier en al die lekker geselsies wat net Lisa vir julle kan deurbring. Verder van my kant af gaan ons nog so 'n paar treffers speel en seker maak julle is in die regte vibe op die prachtige Witness Day.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

juig tot eer van die Here, ons eie Barnie Slabbert, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdag 20:09. Natuurlik groot dinge wat die naweek gebeur in Nelson Mandela Bay, en dit is die bokke kom kuier hier in die baai 20 Junie 3:00 die middag. Springbokke teen die Barbarians, die span is bekend gemaak, en ons kyk bietjie aan die eerste voorry, nommer 1 Oxenche, op haker het ons Andre Hugo Venter, 3 Carlos Sadi, ons het op slotte Riley Norton en Franco Mostert, kaptein Sia Kolisi, op die ander kant flank Pieter Steff de Tooi, Jasper Wies op 8ste man. Skrim skakel Grant Williams, dat is 10 Kwan Hon, wat niet is daar, eindelijk heel achter wat daar op loskakel en kom, Vleel Edwel van de Merwe, centerpaar Andre Estheisen en Jesse Kriel, die ander Vleel Cheslin Colby en heel achter Apalile Fasi. Dan ook een paar op die bank wat goed lyk, op plaasbewangerbank is JJ Kotse, ook Mchunu, Zachary Porten, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Ivan Roos, ek is blij die man is daar, Faf de Klerk, jeepie, hy is weer daar, en Woosie Moyo, so lekker span wat hulle gekies het daar teen die Barbarians ook, so ja, sy net een bykie doppel wat precies daar gebeur saterdag, en aangezien het nou bokke is wat hier kom speel, die ons shooters sê die bokmachine.

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraaid, dat ze blij u op plek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: terug.
1: Een 95 van Marieba Sint.
0: Ons wilde ster.
1: Susie Bokmachine. Goed vlak voor de dag ons lekker laten krijgen. En Marieba met vlees nummer 6 kreeg.
0: Een schotrenner.
1: Om wat te kiel worden zo.
0: Toet op de bok om. Maar dat is niks zonder zijn rok.

maar is nog niet fout. Bij die hanen van oma Jannie. Kijk die hanen die, alle het hard gewerkt.

0: Gastropijn, Tebeg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Gastropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Gastropijn Tebeg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paints.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Franja Du Plessis en sy sê vir ons vere. Net voor het Eelof met country probeer en Kiep Moer sê vir ons, she's mine. Die tyd so 18 minuut oor 12, dis woensdag die 17de juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond ook veel geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een puikprogram. Ek wil Jacques weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle een van my gunstelinge, as het nou kom by hoenderresepte, en het is nou een wat my vroukie baie vir ons maak, en het is heerlijke taai hoenderboukies. Een heerlijke recept is baie soos hierdie, ek gaan nou nie sê die kouk, ons allemaal ken ons nou die koukhoender, ene wat ook so lekker taai is, hierdie ene krij nou glad nie kouk in nie, hy is so bietjie anders, maar laat ek jy nou vertel, hy is absoluut heerlijk, as jy nou gekookte kosie dag maak, en jy wil nou extra, of as jy dit nou as die vleisgereg wil bedien, saam met groente, en lekker rys, dan is hierdie heerlijke taai boukies nou rechtig waar, een wenner, hy blye wenner, en is dit een van die flopvrye recepte, baie lekker jylle, probeer hom gerus, en hy is rechtig waar, baie makkelijk, dan deel ek ook, soos ek gister vir julle genoem het, dit was ons nou gister nationale fudge dag, toe ek nou die recept wat ek oorspronkelijk wou deel, nou verander na vandag toe, want ek het toe nou gister vir julle heerlijke fudge recept gedeel, so wat ek vandag met julle ook deel, is een nagereg, en dit is een koffiepoeding met saus. Baie mense is ons nou lief vir koffie. Nou, in een poeding is hy natuurlijk net so lekker, en hy so lekker sterk smaak, en hy krij natuurlijk een heerlijke saus wat jy hom dan nou klam maak mee, en dit is wat hierdie specifieke poeding so lekker maak saam met roomys. So vir diegene wat lief is vir koffiepoeding, hierdie recept is definitief vir jou. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groepie. Julle is welkom om daar te gaan loer, jylle kan ook in die atelier vir my boodskap stuur 082333667. Dit is natuurlijk woensdag, net so na die 1 uur nies, het ek die property plot met Simon en Monique, so as jy in die mark is om jou huis te verkoop, of in die mark is om een huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Het is een van zijn mooiste liedjes. Bruce Springsteen, The Boss, I'm on Fire. Ai. En nu wens ik niet, hij wil een verlengde weergave maken. Hij is maar kort en een jong. Laudie Limberg, skop dingen af met Kanye Wacht. Picnic samen met jou, dat is een verre woensdag. Die Big Nick Drive, goeiemiddag. Ik samen met jou op hierdie woensdag 17 juni. Tot zo net voor 6. Kijk ons lekker samen weer. Sport topic. Hartstaf ook, jou Radi Lawaai. Maak Marshall van gewoonlijk in op een woensdag. Zo kunnen we ons kijken of hij lekker samen met ons gaan kijken. Zo is ouder gewoond. Anderstens is het net fantastisch om samen met jou te wees hier op Luister FM. Dank je Etienne Kalitz voor die middag samen zijn. Morgen, selle tijd, selle plek. Kom ons klim samen met jou even in sy vliegmachine. Dan kijk ons wat gaan aan in jou weer.

sê gaan nie selfde met jou doen as ek klaas met jou. Sê gaan jou kaal uittrek net na die kerk.

Schicksal you'll fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies oor bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Het spijt er niet meer werk, nee. En ben het toe begin. En die starig begin wonen. Is het dak jezelf te doen. Hier op jouw gedachten. Om voor jou te komen getuigen. Maar het is nagemaakt en makkelijk.

Ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwane, Bombila, Kondo, Mshishinshin, Mlaseni.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Eiver wach. Met Eiver kan jy veel vermaak. Doe net jou plig van dag tot dag. Die toekomst le en skaterlach. As wysheid met

ze naar binnen was vol bloed, heeft haar vastgedrukt in nog asem en haar leefgas. En hij strooi haar as in een vloedrivier, laat haar spoel tot op stranden ver van hier, zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel en die kinders hield uit rondom haar kast. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank en blom in die vroege ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukken.